0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
2: Radio Aalsmeer. Daar ben je veel.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werd de Amerikaanse basis in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
2: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
3: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
1: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: zijn. Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
2: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
1: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
3: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
1: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website. radioaalsmeer.nl.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Dijn.
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen, dat je wereld vol en smerig is.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
3: Spring maar

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Palters met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by night.

0: En zo is het. Ik ben net als jij. Ik bin wie du. Marianne Rosenberg uit februari 1976.
1: Alles meer bij een night.
0: Zit er een paar maanden naast. Nou, maakt niet uit. Ik wens je een van harte welkom. Ook vanavond weer bij Aalsmeer by Night, jouw late night radio show op de donderdagavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: Hier bij Radio Aalsmeer. Elke donderdagavond, zoals je dat gewend bent als vaste luisteraar. En ja, we begonnen al een beetje met alle kleuren van de regenboog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de Worldwide Pride in Amsterdam.
1: Aalsmeer by Night.
0: Nou ja, het is de World Pride in Amsterdam. Voor het eerst in de geschiedenis is de World Pride naar Amsterdam gekomen. Van 25 juli tot en met 8 augustus staat de stad in alle Pride kleuren voor vrijheid, diversiteit en liefde.
1: Aalsmeer by Night.
0: En dan ook in alle vormen. De reden is het 25-jarige jubileum van het burgerlijk huwelijk voor iedereen, ongeacht gender of seksuele oriëntatie. Op 1 april 2001 was Nederland het eerste land ter wereld dat dit mogelijk maakte. En komende zaterdag dus de Canal Pride. En wij

Right Said Fred. En Don't Talk, Just Kiss. Nou, dat doen we dan ook vanavond. Niet zo heel veel praten, maar gewoon doen. En wij draaien de muziek vanavond om in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. De Canal Pride. Amsterdam zet in op gelijke rechten voor de LHBTIQ+ gemeenschap. En de vrijheid om jezelf te zijn. Een van de manieren om daaraan te werken is de jaarlijkse Amsterdam Pride. LHBTIQ+ organisaties in de stad organiseren deze hele maand juli allerlei activiteiten. En dit jaar is de Amsterdam Pride dus van 8 tot en met 29 juli. Officieel is die gisteren afgesloten, maar ook is dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de World Pride naar Amsterdam gekomen. Deze is met een paar dagen overlap direct na de Amsterdam Pride. Oftewel van 25 juli tot en met 8 augustus. En de World Pride is dus in Amsterdam, ik zei het net al, omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat hier het allereerste huwelijk wereldwijd tussen mensen van gelijk geslacht werd gesloten. Dus. En ja, aanstaande zaterdag 1 augustus vindt traditiegetrouw de wereldberoemde Canal Parade plaats. Vanwege de World Pride hebben we dit jaar dus iets unieks in de hoofdstad tijdens de botenparade. Op de Prinsengracht bijvoorbeeld vereist een World Pride Stadion. Een heel groot stadion met 10.000 zitplaatsen waar de botenparade dwars doorheen vaart. Een spectaculaire eenmalige ervaring voor zowel de boten als het publiek. Een echte once in a lifetime experience. Dus aanstaande zaterdag in Amsterdam, de Canal Parade World Pride. Compleet met stadion en nu ja, later nog veel meer muziek om in de stemming te komen. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

uit de hitparade van vandaag hoorde je Jonas Blue samen met My Life en Edge of Desire. Het nummer werd vorig jaar zomer eigenlijk al uitgebracht. Hij heeft dus een enorm lange aanloop nodig gehad om eindelijk in de top 40 te belanden. En in eerste instantie haalde Jonas Blue en My Life de tipper uit er niet eens. En dit Edge of Desire dook eerder dit jaar onverwacht op in de streaming charts. En sindsdien is de track steeds succesvoller geworden. Jonas Blue, dat is het alter ego van de 36-jarige Britse DJ en producer Guy James Robin. Je kent hem misschien nog wel van zijn eerdere top 40 hits. Zo maakte hij een leuke bewerking van Fast Car, het nummer van Tracy Chapman. Perfect Strangers heeft hij gemaakt. Mama en Rise, allemaal grote hits van Jonas Blue. En achter My Life zit zijn Braziliaanse collega. Vinicius Lima heet hij officieel in het dagelijks leven. Hun samenwerking ontstond toen Jonas My Life's track Quintal hoorde. En toen heeft hij contact met hem gezocht. Dit Edge of Desire staat inmiddels al dik 9 weken in de top 40. En gewoon bij de bovenste 10. Zogenaamde dikke top 10 hit, zo gezegd. Jonas Blue en My Life dus. En Edge of Desire. Aans meer benijd tot 11 uur vanavond. Jouw Late Night Radio Show. Op donderdag, zoals elke donderdag. Hier op Radio Aalsmeer. En straks het laatste uur van de donderdag. Hebben we ook nog lekkere muziek voor je. Tot aan middernacht. En dat is dan lekkere, rustige muziek. Met de beste easy listening. Soft soul, rock ballads en jazzy classics. Maar zover is het nog lang niet. Want het is nog lang geen 11 uur. En tot die tijd gewoon Aalsmeer by Night. Vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit de oude veiling in de Marktstraat in Aalsmeer. Dit zijn de Pointer Sisters. Terug naar de jaren 80. Dit is Jump for My Love.

We vieren vanavond de liefde en dat kan in allerlei soorten en maten. En wij doen het muzikaal vanavond, bijvoorbeeld met Rosella en Everybody's Free. En daarvoor nog de Pointer Sisters en Jump for My Love.

0: Lekker melodietje. Lekkere groove, zoals dat heet. Je hoorde Nappy Roots. Eigenlijk Greg Street featuring de Nappy Roots. Het nummer heet Good Day. En je zou het kunnen kennen. Zo op een doordeweekse dag dat je naar de radio zit te luisteren en een reclameboodschap voorbij hoort komen van een of andere bank. En daar zit dit nummer in. Lekker nummertje. Uit 2007 alweer, maar je hoort het bijna dagelijks op de radio in een of ander reclameblok. Dus. En daarvoor hadden we nog Gary Halliwell met It's Raining Man uit 2001. Die deed het nog beter dan het origineel van de Weather Girls. Nu ja, laten we eens even een kijkje gaan nemen in
1: de Nederlandse top 10.
0: Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En elke week hoor je de nummers 10 tot en met 1. Dan netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Aanstaande zondag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benijd elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Roxy Dekker. Jawel, it's Roxy again. Nog maar kort geleden stond Roxy samen met Kevin in de Nederlandse top 10 met het nummer Jij hebt mij. Dat stond 2 maanden in de lijst, kwam tot nummer 2. Het werd dus tijd voor een nieuwe single en die heet Superstar. Roxy ging voor de release van deze single al viraal op TikTok. Dankzij een populaire danstrend. Het nummer draait om oprechte vriendschap. Roxy brengt een ode aan haar trouwe vrienden. Ze zingt: ik ben met mensen die er ook zijn wanneer ik verlies. En in de bijbehorende videoclip vieren bekende namen als Rodé Kok, Bas Smit en Femke Louise het succes volop mee. Ze maakte haar droomdebuut op Pinkpop. En met deze nieuwe track op zak doet Roxy het goed tijdens haar drukke festivalzomer. Roxy die stond afgelopen zondag halverwege de Nederlandse top 10 op nummer 5. De vraag is, waar staat ze aanstaande zondag?

0: En dan gaat ze opeens heel langzaam zingen.
1: Door de Roxy Dekker. Ja, de avond is nog jong. En ik ook, dus fuck it. Vanavond doen we lekker dom. Dus voor jou verwacht ik pop die fles, kus je ex, breek de tent af. Nee, geen stress, want die bon is op mij, schat. Nou, dat was één coupletje van Superstar van Roxy Dekker. Afgelopen zondag dus halverwege de Nederlandse top 10 op nummer 5. Nou, we zijn benieuwd waar ze aanstaande zondag staat. En dat hoor je dan in een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Wel nu, het is tijd voor het disco duo. Ook vanavond gewoon weer even lekker dansen. Op muziek van, in dit geval eind jaren 70. Dus om weer even lekker in de stemming te komen, is dit het
2: disco duo deel 1.

Foxy en Get Off. Disco Duo deel 2. Ja, ik ken dat niet zo heel goed dus. De gasten van Foxy, die konden dat veel beter. In 1978, in oktober van dat jaar, was dat een grote nummer 1 hit. Foxy dus en Get Off. En daarvoor Disco Duo deel 1 van de Michael Zager Band. Ook een one-hit wonder. Eén dag vliegt over hem. Maar één hit gehad in de Nederlandse hitparade. Toevallig ook in het jaar 1978. In juni van het jaar kwam het tot nummer 4. Het nummer heette Let's All Chant. En dat had ook een oer-oer. Dus we dachten vanavond twee platen met oer-oer erin. Michael Zager Band en Foxy dus. Alle twee, ook toevallig, uit 1978. Dus. Ja, leuke plaatjes om zo weer eens even te draaien. En dat heeft ook nog een bepaalde achtergrond, zo gezegd. Aanstaande zaterdag vindt traditiegetrouw de wereldberoemde Canal Parade plaats. En dat wordt er ook gecombineerd door de World Pride. Die is ook in Amsterdam neergestreken. Muzikaal gezien dachten we van nou, leuk om even in de stemming te komen. Dus allerlei leuke plaatjes die aanstaande zaterdag in Amsterdam ook wel kunt horen op de kanalen, op allerlei bootjes en dergelijke uitgangsgelegenheden. Het wordt mooi weer zaterdag, dus het zal ook wel lekker druk zijn in de stad. Zo dadelijk de Aalsmeerse popquiz. De radioversie tenminste daarvan die we elke donderdagavond spelen hier in Aalsmeer bij Night. Ik ga je er straks alles over vertellen. Eerst nog even een ander leuk, lekker plaatje. In dit geval van Modern Talking. Dit is Atlantis is Calling. SOS for Love.

0: Ja, ja, ik heb contact. Volgens mij was dat Atlantis. Die was aan het bellen, zo gezegd. Met ons. En we hebben contact gelegd, hoor. You're the Modern Talking. Atlantis is calling. SOS for love. Modern Talking was... Ik kwam uit Duitsland, hè. En Dieter Bohlen zat in die groep. En Thomas Anders. Dieter Bohlen was die blonde. Thomas Anders was die donkere. Ze hadden grote hits. You're My Heart, You're My Soul bijvoorbeeld. 1985. You Can Win If You Want. En Sherry Sherry Lady. Allemaal grote top 10 hits. Brother Louie Louie Louie. En dit was dus de vijfde hit van Modern Talking. Atlantis is Calling, SOS for Love. In juli 1986 kwam het tot nummer 6 in de Nederlandse hitparade. En daarna volgden nog Jeromeo's Cadillac en Jet Airliner. En nou ja, nog een paar remixen van eerdere hits. Dus wel populair in de jaren 80 en ook nog in de jaren 90. Dus. Modern Talking hoorde je hier in Aalsmeer by Night. En ja, zullen we even een spelletje gaan doen nu? Even los van al het andere muziekgeweld. Gaan we nu gewoon even een spelletje doen op de radio. En wat is de Aalsmeerse popquiz? Het is de radioversie van ja, toch wel de show- en entertainmentavond. Die eens in de zoveel tijd in de beach in Aalsmeer op de Oostenderweg gehouden wordt. Na de zomervakantie worden er weer nieuwe avonden georganiseerd. Hou voor de eerstvolgende datum alle media in de gaten. Nieuwe Meerboden bijvoorbeeld. Maar ook de socials. Ga je even kijken bij Aalsmeerse Popquiz. En dan op de Facebookpagina of de Instagrampagina. Daar staan nu al allerlei leuke dingetjes. Daar wordt ook binnenkort de nieuwe datum bekendgemaakt. Dus. En op de radio hier in Aalsmeer by Night spelen we elke donderdagavond. We noemen het maar het spelletje 3 in 1. Je hoort drie muziekplaten of fragmenten. Afhankelijk van de tijd die we hebben. En van die drie platen is er één overeenkomst tussen die drie platen. En aan jou dus om die overeenkomst te ontdekken. Ik ga de platen natuurlijk niet af of aankondigen. Dat moet je zelf allemaal uitzoeken. Niet stiekem Shazam, hè. Het gaat hier om parate hitkennis vanuit de bovenkamer. Dus. Straks voor het nieuws van 9 uur kom ik nog even bij je terug. En dan neem ik even de antwoorden met je door. Kijken of jij dezelfde overeenkomst kon ontdekken. Wel nu, laten we maar beginnen. Dit is Pop Quiz Plaat.
1: Nummer 1.

0: Aalsmeerse popquiz. Ja, het is toch een soort denksport eigenlijk om de opgave goed te beantwoorden. Dus, wel nu, over die denksport gesproken. Drie platen, één overeenkomst. Ja, zo heel erg moeilijk was die deze week niet hoor. Wel drie platen uit drie verschillende decennia. We begonnen met Janet Jackson, haar derde hit in Nederland. Na What Have You Done For Me Lately and Nasty scoorde Janet haar derde hit in september 1986. En een grote ook, kwam tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. Het nummer heette When I Think Of You. En daarna de vierde hit van The Babies. Dat is een plaat uit 1979. In januari daarvan kwam het tot nummer 7 in de Nederlandse hitparade. Het nummer heette Every Time I Think Of You. En de derde en laatste plaat in de Aalsmeerse popquiz was ook de derde hit van Wickfield in Nederland. In mei 1995 kwam het ook tot nummer 7 in de Nederlandse hitparade. En je raadt het al, het nummer heette Think of You. Driemaal Think of You dus. The Babies, Every Time I Think of You. Janet Jackson met When I Think of You. En Wickfield dus met gewoon kaal Think of You. Mocht je meer informatie willen over de show en entertainmentavond van de Aalsmeerse Popquiz, stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com en dan ontvang je alle informatie thuis in je eigen mailbox.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Amsterdam Canal Parade. De botenparade. Die vaart zaterdag 1 augustus weer door de Amsterdamse grachten.
1: Als meer bijna.
0: En dan via het Oosterdok, Nieuwe Herengracht, de Amstel, Prinsengracht en het Westerdok. Dus vanaf 12 uur, 6 uur lang, allerlei feestelijke bootjes door de kanalen.
1: Alles meer bijna.
0: Ja, en helaas, wat de muziek betreft, ja, om de beleving van het evenement te verbeteren en het omgevingslawaai verder te laten afnemen, is er sinds 2019 versterkt geluid langs de route op afgemeerde boten en op de wal niet langer toegestaan. Dus ja, op de boten zelf dan nog wel, maar aan de kant niet meer. Dus, nou ja, ik dacht vanavond misschien moeten we deze donderdag, om alvast in de stemming te komen, alvast wat muziek laten horen aan je. Zoals deze bijvoorbeeld van de Communards.

Thelma Houston had het origineel van dit Don't Leave Me This Way. Maar de Communards, die scoorde ook een...

grote nummer 1 hit mee in oktober 1986. Met Jimmy Somerville, die toen uit Bronski Beat overgegaan was naar The Communards. Don't Leave Me This Way. En dat allemaal om een beetje in de stemming te komen voor de Kennel Parade, de botenparade, aanstaande zaterdag dus in Amsterdam. Ja, vanwege het toenemende aantal bezoekers dat per boot naar de Pride wil komen en de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar is, hebben bezoekers die per boot komen wel een Pride vignet nodig. Als je met familie of vrienden naar een boot of met een boot naar de Pride wil komen, dan is dat mogelijk, maar wel met een Pride vignet. Dan kan je misschien nog langs de kant aanmeren. Amsterdam wil op deze manier voorkomen dat partijen die niet bijdragen aan de organisatie van de Pride hun eigen feest organiseren tijdens het evenement. En zo ook voor de meeste overlast zorgen. Dus begin deze maand is de verkoop van die Pride-vignetten begonnen. Dat kan via www.botenparade.nl. Misschien als je vanavond of morgen nog even zo'n vignet kan regelen, dat je dan morgen nog plek heb, als er nog plek is hoor, langs de waterkant, langs de grachten. Ik wens je veel succes en anders kan je altijd met de bus nog heen en kijken langs de kade. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Michael Jackson. Uit de hitparade van vandaag. En je hoorde Billie Jean. Ja, afgelopen vrijdagavond was op NPO 3... de tweede aflevering van de documentaire serie Michael Jackson, An American Tragedy te zien. Deze aflevering had als titel Neergang. Het ging over het leven van de King of Pop in de periode tussen 1993 en 2003. Dit waren bewogen jaren voor de Amerikaanse superster, want op 24 augustus 1993 kwam aan het licht dat er een onderzoek naar Michael was ingesteld wegens vermeend seksueel misbruik van een minderjarige jongen, Jordan Chandler. Uiteindelijk kwamen beide partijen tot een schikking en kwam er geen rechtszaak. Mensen uit Michaels management team vertelden in deze aflevering wat voor invloed de beschuldigingen hadden op het leven van Michael Jackson. En anderzijds kwamen ook de toenmalige onderzoekers aan het woord, die graag de waarheid boven tafel hadden willen krijgen, maar waar ze door de schikking geen kans voor kregen. De aflevering besloot met de documentaire Living with Michael Jackson van Martin Bashir, die in 2003 een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik zou inluiden. En dat zal dan centraal staan in de derde en laatste aflevering die morgen, vrijdag dus, wordt uitgezonden. En naast het vermeende misbruik werd in de tweede aflevering ook stilgestaan bij Michaels huwelijk met Lisa Marie Presley. Zijn laatste twee studioalbums, History en Invincible. En hoe Michael omging met het vaderschap en zijn lucratieve contract met Sony. De eerste twee afleveringen zijn nog wel terug te zien op NPO Start. En morgenavond dus op NPO 3, deel 3. Het laatste deel van de documentaire serie Michael Jackson, An American Tragedy. Aalsmeer benijd tot 11 uur vanavond met straks even kijkje in de radiogids. Even kijken naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer tussen 3 en 6 uur. We hebben ook nog de muziekgeschiedenis. Slaan straks de boeken even open. Wat gebeurde er allemaal op 30 juli in het muziekverleden? En aan het eind van dit uur ook nog oud en nieuw, compleet met vuurwerk. Leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar en die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten.

0: gingen weer even terug naar de jaren 70 en de jaren 80 wat dat betreft. Zojuist, Shirley Bassey en This Is My Life. Plaat uit juli 1979 alweer. Kwam toen tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. En daarvoor hoorden we Queen, I Want To Break Free. Uit april 1984 was dat een grote nummer 1 hit in Nederland. En deze muziek draaien we allemaal om lekker in de stemming te komen voor het feest van aanstaande zaterdag 1 augustus leven we dan. De zogenaamde Kennel Parade in Amsterdam vindt dan weer plaats. Allerlei bootjes door de grachten van Amsterdam. Allemaal vrolijk uitgedost. Waarschijnlijk wordt het ook wel op televisie uitgezonden, maar het is natuurlijk altijd leuker om erbij te zijn. Dus hup. Op de fiets of met de bus naar Amsterdam.
1: De top 40. Top 40.
2: Top 40 Classic.
0: Morgenmiddag zit Frank Bunnik weer klaar achter de Radio Aalsmeer microfoon. Dan presenteert hij vanaf 3 uur 's middags de Top 40 Classic. Hij heeft de gewoonte om een vrij willekeurige datum te prikken. En dan de top 40 van die datum erbij te pakken. En dan alle 40 plaatjes erbij te zoeken. Die in de juiste volgorde te leggen. En die dan ook in die volgorde aan jou te laten horen. De zogenaamde top 40 classic dus. En morgen pakt hij de lijst van 1 oktober 1994... En elke donderdagavond pikken wij één van die 40 plaatjes er alvast even tussenuit. En die laten we dan alvast even aan je horen onder de naam

Je hoorde Too Unlimited, onmiskenbaar. En het nummer heette No One uit de top 40 van toen. En wel die van 1 oktober 1994. Frank Bunnik presenteert het programma morgen tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. En hij begint even over 3 met de nummer 40 uiteraard. Dat was Swamp Thing van The Grid. Dat is een plaat met een banjo. Kunnen we daar een klein stukje van laten horen? Ik weet niet of je... Hier,

Nou, morgen hoor je hem helemaal. Dan begint Frank met deze nummer 40, Swamp Thing van The Grid. Ik denk, laat je alvast een klein stukje horen. Dus, ja, veel meer muziek van Nederlandse bodem bijvoorbeeld ook. Van Dikhout komt voorbij. Ruud Jacot zit erin. En Piet Veerman komt ook voorbij. Dus, maar voor ja, Bon Jovi zit er ook in bijvoorbeeld. En Warren G en Nate Dogg. Plaat die heet Regulate. Nou, allemaal leuke plaatjes. En No One van Two Unlimited komt dus nieuw binnen in de top 40 van 1 oktober 1994. Maar hoe hoog? Het is volgens mij wel de hoogste nieuw binnenkomer. Maar hoe hoog is dat? Nou, morgen dus luisteren tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. De top 40 Classic met Frank Bunnik. En mocht jij nu ook een bepaalde datum weten waarvan je zegt, hé, dat is een leuke datum. Toen en toen gebeurde dat. Staat nog in mijn geheugen gegrift. Stuur die datum even door. En dus ook een leuke anekdote. Stuur even een mailtje naar frank@radioaalsmeer.nl. Dan pakt Frank het binnenkort gewoon op.

Je hoorde Evelyn Thomas en High Energy. Ja, dat bleek wel uit het nummer. We zitten vanavond sowieso een beetje hoog in de energie wat de muziek betreft. Maar het heeft alles te maken met het op weg gaan naar de Kennel Parade aanstaande zaterdag in Amsterdam. Waarvoor we vanavond allemaal leuke muziek hebben uitgezocht. Die waarschijnlijk ook wel zal klinken op een van de boten al daar. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En het is vandaag 30 juli. Wat gebeurde er allemaal op die dag in het verleden in de muziekgeschiedenis? Wel nu, we gaan nu terug naar 30 juli van het jaar 1992. Toen werd onder grote belangstelling Mary Wells in Detroit begraven. De zangeres is op 26 juli 1992 aan keelkanker overleden. De uitvaartplechtigheid wordt door talloze Motown-collega's bijgewoond. Smokey Robinson zingt een medley van hits van Mary Wells. Hij is de componist ook van haar enige nummer 1 notering, ook in Nederland. Het nummer My Guy uit 1964.

Mary Wells. Zij overleed op 26 juli 1992. En ze werd op 30 juli 1992. Vandaag precies. Even rekenen. 34 jaar geleden. Dat zij onder grote belangstelling in Detroit werd begraven. En van 30 juli 1992 gaan we nu naar 30 juli 1988. Toen kwam het nummer Stop van Sam Brown binnen op nummer 33 in de Nederlandse top 40. En die single die staat een paar weken later op 10 september 1988. 3 weken op de eerste plek van de Nederlandse top 40. Sam Brown is de 23-jarige dochter van het Britse artiesten-echtpaar Joe en Vicky Brown. Sam die heeft het nummer Stop zelf geschreven. Samen met haar broer Pete heeft zij de plaat ook nog geproduceerd.

0: 38 jaar geleden kwam dit nieuw binnen in de Nederlandse top 40. Nummertje 33. 30 juli 1988. En uiteindelijk zou ze 3 weken op nummer 1 komen te staan. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een editie. Het is nu tijd voor... 3, 2, 1.
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Wel nu, we hebben eigenlijk nu 2 oude platen. En straks dan aansluitend de nieuwe, dat dan natuurlijk weer wel. En voor de oudste plaat gaan we dik 4 decennia terug. Zo oud is dat plaatje al. Van O'Flynn Russell. Maar wij kennen haar beter als Sister Nancy. Soms ook wel als Mama Nancy. Zij is een Jamaicaanse dancehall DJ en zangeres. Ze is ook wel bekend als een van de eerste vrouwelijke dancehall DJ's. En toch ook de vrouwelijke zangeres. Een beetje in de dancehall scene. Wel nu, ik zal je alvast even de oude plaat laten horen. Dan zal je misschien wat overeenkomsten horen. Dit is al een lekker trompetje natuurlijk. Daar heb je er hoor. Sister Nancy. Ja.

Lekker zomers nummertje. Neigt een beetje naar de reggae, maar is eigenlijk gewoon dancehall, zoals het heet. Sister Nancy. Aan het begin van de jaren 80 zong zij dat. Toen ze was 22 jaar, dus... In Nederland werd dat destijds nooit een hit. Tenminste niet in deze vorm, want de nu 57-jarige Nederlandse DJ en producer Olaf Basowski. Hij maakt house muziek. Hij is vooral bekend van platen als Windows uit 1991. Don't Turn Your Back On Me uit 1993. Opium Scumbags uit het jaar 2000. En het nummer Waterman uit 2005. Nou, als je die hoort, hoor je alweer een overeenkomst.

house. No.

Olaf Wasowski. Samen met Mitchy One. Olaf die gebruikte dus het liedje Bam Bam van Sister Nancy in 2005 als basis voor zijn eigen hit Waterman. En stond er 3 weken mee in de top 40. En dat Bam Bam onder de titel Jamaican nu opnieuw binnenkomt, of eigenlijk al een tijdje staat in de Nederlandse top 40. Dat is te danken aan Hugel, de Franse DJ en producer die voluit Florent Hugel heet. Ken je nog van zijn 2 vorige hits, I Adore You en Think of Me. En Jamaican Bam Bam is in samenwerking met zijn Franse DJ-collega Salto. Oftewel producers François Guillaume Muller en Antoine Duthé. Wel nu, als nieuw nu, in de remix als het ware, Jamaican Bam Bam. Dit is Hugel samen met Salto.

0: right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: You Can Turn Me On. Woorden uit de mond van Tom Jones. Samen met Moose T. Sexbom. Uit maart van het jaar 2000.
1: Alles meer by night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. Geen zomerrecepts, geen zomervakantie. We zijn er gewoon.
1: Alles meer by night.
0: En vanavond een vrolijke uitzending. Vrolijke muziek. En dat allemaal om alvast in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Dan vindt de wereldberoemde Amsterdam Canal Parade weer plaats. De botenparade vaart op zaterdag 1 augustus door de Amsterdamse grachten. Ben jij er ook bij?
1: Alles meer bij night.
0: Dan op de route van het Oosterdok, Nieuwe Herengracht, Amstel, Prinsengracht en Westerdok. Vanaf 12 uur aanstaande zaterdag tot zo'n uurtje of 6 in de avond.
1: Alles meer by night.
0: Natuurlijk altijd veel muziek op die boten. En we dachten van nou, misschien kunnen we alvast om in de stemming te komen. Een aantal van die plaatjes vanavond aan je laten horen.

Confession of the Groove.

en huilen. Verdorie. Eén grote treurige bende in die discotheek. Jorde Alcazar uit oktober van het jaar 2001. In Crying at the Discotheque. Nou hopen we natuurlijk dat het aanstaande zaterdag één vrolijke boel wordt. Waar veel gelachen wordt, veel plezier wordt gemaakt. Natuurlijk vele bezoekers, honderden, wel duizenden, misschien wel honderdduizenden. En daarvoor, om daar ruimte voor te creëren, wordt de stad grotendeels autovrij gemaakt. Tenminste langs de route die gevaren gaat worden. Dan heb je weer een parkeerverbod. En dan geldt voor de hele zaterdag. Vanaf 12 uur, 1 minuut over 12 zaterdag, tot 1 minuut voor 12 zo. Bewoners met een parkeervergunning die worden door de gemeente in de gelegenheid gesteld hun auto ergens anders binnen te parkeren. En natuurlijk langs de route ook een aantal punten bars waar wijn en fris te koop is. Snackwagens met hamburgers, patat, hotdogs, saté, broodje beenham. Ja, die worden verpacht zogezegd. Die eten en drinken stalletjes. Food trucks. En daardoor is het mede mogelijk dat de botenparade georganiseerd kan worden. Dus laat je eigen drank thuis zogezegd. Drankjes en hapjes gewoon al daar lokaal kopen. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de bandjesavond die over 2 weken hier in Aalsmeer centrum weer gehouden wordt. Dankzij de Aalsmeerse horeca wordt dat georganiseerd. Dus dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat je bij die horeca ook je drankje en je hapje komt consumeren, zo gezegd. Dus niet je fles in de binnenzak meenemen, nee. Want dankzij de baromzet onder andere wordt het georganiseerd en wordt het mogelijk gemaakt. Dus, over 2 weken dus, op zaterdag 15 augustus, bandjesavond in het centrum van Aalsmeer. Zo dadelijk, de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Money, Let's Go. Shakira en Burna Boy. En Die Die. Wie dacht dat Shakira na haar WK-activiteiten even lekker kon uitrusten, die heeft het mis. De zangeres sloot vorige week het Amerikaanse gedeelte van haar Las Mujeres Yano Lauren World Tour af. Met 3 shows in New York en eentje in New Jersey. Haar concerten in Brooklyn waren extra bijzonder, want daar werd het publiek getrakteerd op gastoptredens van Tyla, Ed Sheeran, Burna Boy, Wyclef Jean en de dansgroep Ghetto Kids. Europeanen die dit concert willen zien, zullen een flinke reis moeten maken. Voor ons continent heeft de Colombiaanse zangeres namelijk gekozen voor een residentie in Madrid, waar ze 12 concerten zal geven in een speciaal Shakira-stadion. Die vinden plaats in september en oktober. Eigenlijk net zoals Harry Styles het een beetje deed in de Johan Cruijff Arena. Doet Shakira dat in Madrid. En in de top 40 staat haar WK-hit Die Die nog steeds stevig op nummer 1. Voor de 5e week inmiddels. In totaal heeft Shakira nu 23 weken op de eerste plaats gestaan. En daarmee is zij haar Amerikaanse collega Madonna gepasseerd in de ranglijst van zangeressen met de meeste weken op nummer 1 in de top 40. Alleen Lady Gaga en Adele die staan nu nog boven haar. Lady Gaga met 29 weken, Adele met 28 weken. Dus ze moet nog even volhouden of weer een nieuwe hit scoren. Als die dan ook weer op nummer 1 komt, dan gaat de teller weer lopen, zo gezegd. Ja, Shakira, Las Mujeres, Yano Lauren. Op mijn beste Spaans is het. Het betekent vrouwen huilen niet meer. Of vrouwen huilen niet langer. Komt uit een van de nummers van Shakira. En het staat ook op Shakira's 12e studioalbum met dezelfde titel. Shakira dus, de nummer 1 van Nederland nog steeds. Ook na het WK nog. Samen met Burna Boy hoorde je Die Die. Dan is het nu tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Elke week is Bart hier met een plaat. Daaraan gekoppeld een verhaal. Wat een beetje over die plaat gaat natuurlijk, maar ja, aan de hand van dat verhaal zal jij moeten raden over welke plaat het gaat.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De aarde draait om de zon. Dat is nou eenmaal een feit. Dat is net zo vanzelfsprekend als dat de knoppen in de bomen elk jaar in mei gaan bloeien. Net zoals er voor haat maar één oplossing is, namelijk liefde. Al die dingen staan vast. Ze zijn net zo zeker als dat ik mijn hele leven lang van je zal blijven houden. Op dit moment weten we nog niets over morgen. Dat blijft een mysterie. Maar toch zijn we er nagenoeg zeker van dat die nieuwe dag er komt. We hebben een rotsvast vertrouwen in het leven. Waardoor we weten dat alles wat geboren wordt, vanzelf groot wordt. Zo kun jij er ook onvoorwaardelijk op vertrouwen dat ik voor altijd van je zal houden. Want het mooie is dat liefde eigenlijk helemaal niet zoveel van je eist. Liefde is er voor iedereen en gaat altijd door. Niet alleen vandaag, maar tot in lengte van jaren. Net zoals de tijd altijd doortikt en de seizoenen elk jaar weer vanzelf veranderen. Ja, zo zal er ook altijd liefde zijn. Maar we weten ook dat het af en toe best tegen kan zitten. Dat er problemen op je pad kunnen komen waardoor het leven en de liefde je pijn doen. Op die momenten zou je willen dat je ergens anders geboren was. Als je dat meemaakt, moet je één ding in je achterhoofd houden. Wie je nu bent en waar je bent, dat heeft allemaal een bedoeling. Probeer het leven van de zonnige kant te zien. En zorg ervoor dat de woorden die je zegt gemeend zijn. Zodat je kleinkinderen weten dat je het ook echt meende toen je zei dat je voor altijd van je geliefde zal blijven houden. Tot het einde der tijden.

George Michael. Samen met Mary J. Blige. En het nummer heette Ass. Met één S. Gewoon A-S dus. Niet je kont of je achterkant. Nee. Geschreven en ooit ook gezongen door Stevie Wonder. In 1977 was dat alweer. Maar het nummer haalde eigenlijk wereldwijd weinig succes. Het nummer heeft ook in Nederland niet in de top 40 gestaan. Het nummer gaat over de liefde, uiteraard. In het eerste couplet worden allerlei zekerheden genoemd. Bloemen bloeien in mei. Iedereen wordt ouder. Nog een van die zekerheden voor de zanger is het feit dat hij voor altijd zal houden van zijn liefde. En in het refrein verklaart hij van haar te houden tot het eind der tijden. Dit eind der tijden wordt dan aangeduid door het noemen van allerlei onmogelijke dingen. Vliegende dolfijnen. 8 x 8 x 8 is 4. En aan het einde van het nummer worden steeds meer van die onmogelijkheden opgesomd. En dit was dus de uitvoering van George Michael. Van zijn verzamelalbum Ladies and Gentlemen. Deze cover van Stevie Wonder's uitvoering is dus een duet met de Amerikaanse zangeres Mary J. Blige. Als je die videoclip wel eens gezien hebt, nou, als je dat nog nooit gedaan hebt, moet je hem toch eens opzoeken. Want die twee zijn te zien op een feest. Wanneer George Michael het huis waar het feest gehouden wordt binnenstapt, zijn zeer veel versies van George Michael te zien. Allemaal met dezelfde kleren aan. En ook Mary J. Blige is zeer vaak aanwezig. Feitelijk zijn de twee zangeressen de enige op het feestje. Zij het dan in grote hoeveelheden. Maar je moet die clip maar eens terugzien. Echt wel leuk, grappig om terug te zien. Dus we gingen terug naar 1999 met deze plaat van George Michael en Mary J. Blige. Het nummer heette Ass. En het nummer hoorde bij het verhaal wat gelezen werd door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. Volgende week donderdag hopen we je wederom aan te mogen horen. Zo tussen 10:15 en 10:30 hier op Radio Aalsmeer bij Aalsmeer by Night.

0: Army of Lovers. En het nummer heette Crucified. En daarvoor hoorde je nog Diana Ross en I'm Coming Out. Begin jaren 80 van de LP, oftewel het album Diana. Waar ook My Old Piano op staat onder andere. En dit I'm Coming Out wordt al jaar in jaar uit veel gedraaid. Bij gelegenheden als The Pride. Momenteel in Amsterdam. En aanstaande zaterdag dus de Canal Parade. De botentocht door Amsterdam. En vanavond in Aalsmeer Benijt zijn we lekker plaatjes aan het draaien. Die wel een beetje in die sfeer passen, zo gezegd. Allemaal om een beetje in de stemming te komen voor aanstaande zaterdag. Het is tijd om even een dansje te doen. En dat doen we ook vanavond weer in
1: de Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Zo'n 2 uur geleden hadden we Disco Duo. Daarin draaien we dan altijd 2 plaatjes uit het verre verleden. Het dansverleden. In dit geval was het eind jaren 70. En nu, tijdens de Tandenpoets Dansplaat, kijken we even wat er momenteel populair is in de clubs en discotheken. Waar raakt de dansvloer van vol? Welke plaat moet je opzetten om het danspubliek te dienen, zo gezegd? Wel nu, we gaan even een kijkje nemen hoe de situatie is. En dat doen we met Bob Sinclair samen met Kisha. Ja, Bob Sinclair, die kennen we nog van hits als Love Generation, World Hold On, Far L'Amore Comincia Tu. Er was een tijd dat Bob Sinclair achter elkaar hits scoorde. De Franse DJ stond in 2012 met Rock the Boat samen met Pitbull, Dragonfly en Fatman Scoop voor het laatst in de top 40. Maar hij is weer terug. Hij heeft samen met Kisha de 80s dance klassieker I Can't Wait nieuw leven ingeblazen. Een paar weken terug hebben we dat ook al vergeleken met elkaar in het item Oud en Nieuw. Elke week zo rond 10 voor 10 in Aalsmeer Benijt. En deze track is dus een moderne house remake van de hit van New Shoes uit 1986. Bob Sinclair wilde de nostalgie combineren met een hedendaagse clubsound. Hij zegt, het is alsof je een tijdcapsule opent. Volgens de DJ slaat de track een brug tussen generaties. Hij zegt, nostalgisch, maar niet retro. Het leeft. En de krachtige stem van Kisha geeft het nummer volgens hem de 80s pop vibe die perfect past bij de groove. Wel nu, de Tandenpoets Dansplaat van deze week. Bob Sinclair en Kisha. Dit is I Can't Wait.
2: Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

0: The Golden Earring and One Last Night. Oftewel, het laatste concert wat die gasten gaven. Eind januari vonden in Ahoy Rotterdam de One Last Night afscheidsconcerten van de Golden Earring plaats. En afgelopen zaterdagavond herhaalde de NTR op NPO 1 de televisieregistratie van dit concert. Dat op 27 april ook al op televisie was geweest. De nummers van de Golden Earring werden gespeeld door bekende Nederlandse bands en artiesten. Dat was een idee van Golden Earring gitarist George Kooijmans. Die vorige week donderdag precies een jaar geleden overleed. Hij leed de laatste jaren van zijn leven aan ALS. En het was al duidelijk dat hij niet meer bij de concerten aanwezig kon zijn. Laat staan op het podium. Zonder George geen Golden Earring was het devies van de overige bandleden. Dus werd er gekozen voor deze opzet, waarbij Barry Hay, Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk afzonderlijk van elkaar meespeelden of meezongen bij de optredens. En zo speelde Cesar mee met Sol Milieu en Barry met The Wolf en Direct. En hoogtepunten waren Danny Vera's vertolking van Hold Me Now. Davina Michelle die Just a Little Bit of Peace in My Heart zong. En natuurlijk de apotheose, iedereen samen op het podium tijdens Radar Love, wat je dus zojuist hoorde. Dit was dan de enige keer dat Barry, Rinus en Cesar wel samen op het podium stonden. Helaas betrof het hier weer een ingekorte versie, tenminste, van de televisieuitzending. Van nog geen uur, maar het volledige concert is wel te zien via NPO Start. The Golden Earring en One Last Night. Het programma is bijna afgelopen, maar we pakken hem toch even erbij nog, de verjaardagskalender.
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart, dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: We moeten toch even nog een aantal muzikanten feliciteren met hun verjaardag. Dat zijn er niet veel die we dit uur nog kunnen behandelen. Maar straks na het nieuws van 11 uur is er ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, dan feliciteren we er gewoon ook nog een aantal. Dus dat dus na het nieuws van 11 uur zo dadelijk. Dit uur feliciteren wij nog Phil Fearon met zijn 70ste verjaardag. Je kent hem nog samen met zijn band Galaxy van dit nummer. Dit is Everybody's Laughing.

0: vandaag.
1: Phil Fearon. Philip Joseph Fearon. Uit Jamaica afkomstig, maar is gewoon een Britse zanger. Muziekproducer, songwriter en, daar heb je het woord weer, multi-instrumentalist. Vind ik altijd zo'n mooi woord. Altijd leuk voor galgje of scrabble of zo. Multi-instrumentalist. Hij was de zanger, songwriter en multi-instrumentalist. Dus van de band Galaxy uit de jaren 80. En dit was het nummer Everybody's Laughing. Nou, een en al vrolijkheid dus. Phil Fearon met zijn 70ste verjaardag van harte. Overige jarige muzikanten, zangers en zangeressen feliciteren wij zo dadelijk na het nieuws van 11 uur in het programma Aalsmeer Easy. Want ja, helaas, dit programma is afgelopen. Aalsmeer Benijd is er weer doorheen gevlogen vanavond. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Ja, tot zover. Aalsmeer Benijd, we zitten alweer zwaar in de overuren. We knabbelen aan het programma wat hierna wordt uitgezonden. Aalsmeer Benijd, dus dat wordt alleen maar korter. Dus we moeten op onze tijd letten. Dus we gaan snel afsluiten. Tot zover deze toch wel een beetje Pride-uitzending met leuke muziek. Aanstaande zaterdag dus de kanaalparade, de botenparade in Amsterdam. Dus mocht je er naartoe gaan, veel plezier. Ik wens je alvast een fijn weekend. En Aalsmeer Benijd is de volgende week donderdag weer vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer. Straks na 11 dus Aalsmeer Easy.
2: Tot zometeen.
1: Ja, tot zometeen.
0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.
4: Met Meindert van der Zwaan.

Goedenavond, van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae, soms wat Nederlandstalig. Het schiet ook weer alle kanten op vanavond dus. En we begonnen deze uitzending met de jarige Catherine Bush. We kennen haar beter als Kate Bush. Ze debuteerde begin 1978 op haar 19e met de hit Wuthering Heights. En dit was Running Up That Hill. Plaat die onlangs alweer voor de tweede keer uitkwam. En ook voor de tweede keer een grote hit werd. Dat was in juni 2022. Sorry. Maar in augustus 1985 stond het ook al in de hitparade. En Kate Bush is jarig vandaag. Van harte gefeliciteerd. Zij is 70 jaar geworden, hè?

De Manic Street Preachers. En je hoorde: If you tolerate this, your children will be next. En die liet waar je hoorde vanwege de verjaardag van Sean Moore, de drummer van de Manic Street Preachers. 56 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. En meteen maar even rectificatie. Kate Bush is niet 70 jaar geworden, maar slechts 68. Dus ze heeft nog 2 jaar te gaan voor het grote feest, als het ware. En we draaiden van haar Running Up That Hill. Zij is al 2 keer in de top 40. 1 keer in 1985. En 1 keer in 2022. En verder dus Wuthering Heights, haar eerste hit. Maar ze heeft ook nog andere mooie nummers gemaakt. Zoals The Man With The Child In His Eyes. Nou, als ik eraan denk, zal ik die straks ook nog even aan je laten horen. Voor de rest natuurlijk Babushka, Army Dreamers, Cloudbusting. En dat prachtige duet samen met Peter Gabriel, Don't Give Up. Dus misschien later dit uur nog wel meer Kate Bush. En dat geldt eigenlijk ook voor de Manic Street Preachers. Want die hebben ook wel nog meer mooie nummers gemaakt die prima zouden passen in dit programma. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Maar ja, er zijn nog meer mensen jarig. Ik zei het al, we hebben even een soort overloop van het programma hiervoor. Aalsmeer by Night. De verjaardagskalender. Welke zangers, zangeressen en muzikanten zijn er jarig vandaag? Wel nu. Wij feliciteren van Nederlandse bodem. Ook Arie van der Graaf. Komt je misschien niet 1-2-3 bekend voor die naam. Maar hij is de gitarist van de Amazing Stroopwafels. Hij is vandaag 75 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En we kennen de Amazing Stroopwafels eigenlijk nog het meest van dat prachtige nummer Oude Maasweg.

Ook alweer een ouwtje hoor. Deze van Paul Enka. En dat heet Moon River. En die draaiden we ook niet zomaar natuurlijk. Want we zitten midden in de verjaardagskalender. Welke zangers, zangeressen en muzikanten zijn er jarig? Nou, Paul Albert Enka. Canadese singer-songwriter. En filmacteur was hij ook nog. Of is hij misschien eigenlijk nog steeds? Want hij is nog steeds in leven. En hij viert vandaag zijn 85ste verjaardag. Paul Enka hoorde je met Moon River. En daarvoor hoorde je de Amazing Stroopwafels. Omdat gitarist Arie van der Graaf vandaag jarig is. 75 jaar geworden. Wij feliciteren ook nog wat andere mensen. Die misschien wat minder met de muziek te maken hebben. Maar die we wel allemaal kennen. Zo feliciteren wij Will Leukinga. Zeg jongetje, wat doe je daar? Ooit DJ bij Radio Veronica. De woensdagochtend en de woensdagmiddag waren altijd populair. Toen nog op Radio 2. Met Wil wel. Met Harry, de eenarmige bandiet. Moest je een muntje in doen. En, nou, dan was het maar afwachten of je prijzen won. Dus. Wil Leukinga, vandaag 83 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Wil. En Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Amerikaanse acteur. Is vandaag 79 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Ik geloof niet dat hij kan zingen of enig instrument kan bespelen. Dat kunnen we niet zeggen van Berdien Stenberg. Zij is fluitiste, zoals dat heet. Zij heet eigenlijk Berdien Steunenberg. Maar Stenberg is gewoon de artiestennaam. Het is vandaag al fluitend 69 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Berdien. Er zijn nog veel meer mensen te feliciteren. Dat doen we zo dadelijk maar. Eerst gaan we weer even terug naar de muziek. We begonnen dit uur al met muziek van Kate Bush. Running Up That Hill. Toen zei ik al, ze heeft nog een heel mooi nummer gemaakt wat perfect past in dit programma. En dat is namelijk The Man with a Child in His Eyes.

Ook deze was weer mooi. The Manic Street Preachers and the Everlasting. Manic Street Preachers hebben eigenlijk maar één grote hit gehad in Nederland. Dat was in augustus 1992 met Motorcycle Emptiness. Kwam toen tot nummer 24 in de Nederlandse hitparade. Eerder dit uur hoorde je If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Dat kwam uit oktober 1998, maar dat bleef steken in de tipperaden. En datzelfde geldt eigenlijk voor dit nummer van de Manic Street Preachers. The Everlasting van februari 1999 bleef ook steken in de tipperaden. Daarna probeerden ze het ook nog met So Why, So Sad. En Your Love Alone is Not Enough. Respectievelijk in de jaren 2001 en 2007, maar je raadt het al. Ook die platen bleven steken in de tipperade. De Manic Street Preachers hoorde je. En dat vanwege het feit dat de drummer Sean Moore vandaag jarig is. Hij is 56 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En daarvoor hoorde je Kate Bush nog een keer met The Man With The Child In His Eyes. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Ja, Kate Bush twee keer. Manic Street Preachers twee keer. Allemaal omdat ze jarig zijn. Paul Enka hebben we ook al eerder gehoord. Maar die is ook jarig. En ik heb nog wel een mooi plaatje van hem liggen hier. Hij is 85 jaar geworden vandaag. En herinnert u zich deze nog? Paul Enka met Puppy Love.

Selena Gomez. En Lose You to Love Me. Dat was een plaat uit november 2019. Grote top 10 hit voor haar toen. Kwam tot nummer 8 in de Nederlandse hitparade. Ik dacht, ja, na al die oude meuk van onder andere Paul Anka en Puppy Love. Vanwege zijn verjaardag overigens, Paul Anka, 85 jaar geworden. Dacht ik, nou, zetten we Selena Gomez daar even tegenover met wat nieuwerwetse muziek. Uit november 2019. Niet dat Selena Gomez jarig is, maar gewoon vanwege het tijdsbeeld. Wij feliciteren ook nog Joyce Jones, zangeres van First Choice. Met haar 77ste verjaardag. En William Orbit. Producer uit Engeland. Eigenlijk heet hij William Wainwright. Hij is 66 jaar geworden. En ook de zanger van de Shorts. Comment ça va? Ken je die plaat nog uit begin jaren 80? En Je suis tu es, de opvolger. Hans van Vondelen. Toen waren het allemaal van die jonge jochies. Maar Hans is ook alweer 61 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, Hans. En dan nog een paar mensen die eigenlijk niks met de muziek te maken hebben. Sybrand Buma. Burgemeester van Leeuwarden is vandaag jarig. Ook alweer 61 jaar. Tel Bekant. Nederlandse presentator. Van onder andere Perfecte Plaatje. Maar ook van de Verraders. Hij is 52 geworden. Tel, van harte gefeliciteerd vandaag. En van Nederlandse bodem feliciteren we ook Guido Weijers. Nederlandse cabaretier. 49 jaar. En ik zie ook nog dat de Amerikaanse actrice Hilary Swank ook jarig is vandaag. Net zo oud als Tijl Bekant. 52 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wel nu. Dan leggen we de verjaardagskalender maar weer even aan de kant. We hangen hem gewoon weer even terug op het haakje. Ik heb hier wat los geld in mijn handen. En ik moet eigenlijk hoognodig even een telefoongesprek voeren. En er staat hier nog zo'n oude automaat die alleen maar op muntjes werkt. Dus ik gooi er eigenlijk een beetje zo een paar muntjes in. Even nummer in toetsen. Oh, gaat wel over. Nou, kijken.

Je hoorde DJ Kavinsky met het nummer Night Call. En ook dit muziekje hoor je dan. En dat betekent geen vrolijk nieuws. Want de Franse DJ Kavinsky is overleden. Het Franse Openbare Ministerie bevestigt het bericht van Le Parisien, die Franse krant. Dat de 50-jarige producer en artiest dinsdag dood is aangetroffen in zijn woning in Parijs. Er loopt een onderzoek naar de doodsoorzaak. Kavinsky, dat is de artiestennaam van Vincent Elorgri. Die gebruikte hij al in het jaar 2006 voor zijn eerste EP Teddy Boy. Kavinsky was zijn alter ego, die bij een auto-ongeluk om het leven was gekomen en als zombie terugkeerde om elektronische muziek te maken. En zijn muziek was een mix van synthesizers, invloeden uit de jaren 80 en Franse electro house van bijvoorbeeld Daft Punk. In het jaar 2010 verscheen zijn EP Night Call, waarvan hij de nummers samen met de een helft van het duo Daft Punk schreef en produceerde. En van dat album, van zijn EP Night Call, hoorde je zojuist het gelijknamige titeltrack Night Call. En toen het gelijknamige nummer werd opgenomen in de soundtrack van de speelfilm Drive met Ryan Gosling, was zijn naam gevestigd. In 2024 bracht hij het nummer opnieuw uit, ditmaal met zangeres Angèle. Ze waren dat jaar samen ook nog te zien in de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. En Kavinsky was bevriend met collega-artiest en filmmaker Quentin Dupieux, in wiens films hij ook verscheen. En meerdere nummers van Kavinsky zijn voor videogames gebruikt, zoals het nummer Testa Rosso Autodrive in de game Grand Theft Auto deel 4. Helaas overleden dus afgelopen dinsdag op 50-jarige leeftijd de Franse DJ Kavinsky, dood aangetroffen in zijn woning in Parijs. Alsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Ja, de verjaardagskalender met jarigen, maar helaas ook treurig nieuws. Zo ook slecht nieuws voor Sixpence None the Richer. We kennen ze nog van dit nummer, Kiss Me.

Hey, hoorde je Sixpence, None the Richer en Kiss Me. En opeens is mijn gelijkje weg. Deze moest ik hebben. Want het is nog een oud bericht eigenlijk, van een dikke maand geleden. Dat de Amerikaanse bassist Justin Carey is overleden. En dat gebeurde allemaal al 18 juni van dit jaar dus. Dik een maand geleden. Hij maakte sinds 1997 deel uit van de groep Sixpence, None the Richer. Die in de zomer van 1999 een hit had met dit Kiss Me wat je zojuist hoorde. En zangeres Lee Nash die maakte het verdrietige nieuws via sociale media bekend. Zo gaat dat tegenwoordig. Justin die werd getroffen door een beroerte. Na een week op de intensive care is hij aan de gevolgen van zijn beroerte overleden. Justin was 50 jaar. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. En we hebben nog tijd voor één plaatje, denk ik. Is dat te doen? Ja, ik denk dat twee net even te veel van het goede is. Dus laten we die ene dan maar gewoon even draaien. En dan zien we wel hoe we uitkomen straks. Daarvoor is hier nu René Klein. Ook al een tijdje niet meer onder ons. Gestorven aan AIDS. Oh. Dit is zijn grote nummer 1 hit van toen. Dit is Mr. Blue.

0: klein saxofoontje, klein pianootje en René Klein en Mr. Blue. Werd bekend toen hij in de show van Paul de Leeuw toen kwam vertellen over zijn ziekte. Hij leed aan AIDS en daar is hij uiteindelijk ook aan overleden. Meer mensen zijn overleden. Bijvoorbeeld Glenn Hansard, voorman van de Frames, 56 jaar oud. Ja, motorongeluk. Een paar maanden geleden was hij nog in Nederland voor optredens. 56 jaar, dat is veel te jong natuurlijk. Volgende week in Aalsmeer Benijd en of Aalsmeer Easy gaan we daar ook nog even aandacht aan besteden. Ook aan gitarist Ray Gomez. Of Ray Gomez. Met accent op go. Hij is ook overleden. We kennen hem als een van de leden van de groep. De Pop Tops. Hadden toen een grote hit in de jaren 70 met Mammy Blue. Ook daar zullen we volgende week nog wat aandacht aan besteden in een van de twee programma's op de donderdagavond. Maar voor nu moeten we afsluiten. Het is over middernacht. Het is alweer vrijdag geworden. Dus tot zover de donderdagavond van Radio Aalsmeer. Volgende week zijn we gewoon weer van de partij. Ondertussen wens ik je een heel fijn weekend. Het wordt weer lekker weer. Gewoon om erop uit te trekken. Dus misschien ga je naar de Kennel Pride. De parade door de Amsterdamse grachten. Als je daar naartoe gaat, veel plezier. In de Kwakel is momenteel ook feestweek. Dus daar kan je ook nog terecht. Dus, en anders gewoon lekker aan de Westeinderplas. Of erop in een bootje. Kan allemaal. Tot zover. Aalsmeer Benijd is er volgende week donderdagavond weer vanaf 8 uur. En volgende week vanaf 11 uur is er ook weer een nieuwe aflevering van...
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.